0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, heeft daarvoor een sporthal beschikbaar gesteld. Daar kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis, niet vanwege haar gedrag, maar vanwege het gedrag van haar moeder. Die zegt dat haar dochter recht heeft op hogere cijfers, waardoor ze VWO zou kunnen doen. Ze bestookte de school en instanties met e-mails en nam gesprekken op die ze verspreidde. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak, maar liet al wel doorschemeren dat ouders zich soms bij beslissingen moeten neerleggen. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk, maar het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Gisteravond sprak de gemeenteraad van Scherpenzeel over de kwestie. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport is gebaseerd op anonieme verklaringen. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgül Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd lang hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreus zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. Bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM. MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Zijn partij, de CHP, wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo zit de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, al meer dan een jaar in de gevangenis. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. De maatregelen worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonoreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. Er zou sprake zijn van onder meer vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. Het boek Vergelding van Michael Berg heeft de Gouden Strop gewonnen. De prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Dat gaat over een Zuid-Limburgse agent die oude moordzaken onderzoekt. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. Het weer, het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van den Brink laat ze naar het ministerie komen, zegt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. Veel daarvan hebben überhaupt geen AZC. Vaak willen ze wel noodopvang bieden, maar die plekken zijn duur en maar tijdelijk. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. Veel partijgenoten van Özel zitten in de gevangenis, onder wie de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis omdat een ruzie tussen haar moeder en de school over de cijfers van het meisje is geëscaleerd. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: CTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. De gemeente Beernhees heeft het jaar 2025 afgesloten met €850.000 in de plus. Daarbij komt nog €1,2 miljoen uit de grondexploitatie, waarmee er onder de streep een totaalbedrag van zo'n €2 miljoen overblijft. Volgens wethouder Rien Weideven waren er enkele meevallers met de uitkeringen van het Rijk. Tegenvallers waren er ook, met name de kosten voor de jeugdzorg. Weideven stopt op 4 juni na 28 jaar als wethouder. Een opmerkelijk incident donderdagmiddag in Uden. Een rijinstructeur die scooterles gaf, werd na een ongeval aangehouden voor rijden onder invloed. Het ongeluk gebeurde op de rotonde Loopkantstraat Volkelseweg. Een vrouw op een fiets en een scooterrijder die les kreeg, waren daar met elkaar in botsing gekomen. De vrouw raakte gewond en is door ambulancepersoneel behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De instructeur werd na een blaastest aangehouden voor rijden onder invloed en is meegenomen naar het bureau voor een ademanalyse. De eerste nieuwe bewoners van de huurwoningen in het plan Hooghuis in Ravenstein hebben donderdag de sleutel ontvangen. Op de plaats van het oude schoolgebouw van de oude MAVO Piers 12 en later het Carmel College en het Hooghuis Lyceum komen 13 huurwoningen en 12 koopwoningen. Het gaat om duurzame, energiezuinige woningen waarbij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van gerecyclede materialen en waarin warmte wordt opgewekt met een bodemwarmtepomp. Het weer vrijdag zonnig en droog. Het wordt 26 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures. Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
0: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig, 400.000 minder dan een jaar eerder. De daling komt door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie mis. Bij ING verdwijnen dit jaar 950 banen. Voor de betrokkenen kan dat nadelig zijn voor het pensioen vanwege de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Bij vakbond de Unie komen veel vragen binnen van bezorgde werknemers.
5: Het voelt zo ontzettend oneerlijk bij mensen. Juist ook omdat het is geld wat mensen zelf hebben ingelegd. Of dat door de werkgever voor hen is ingelegd. En omdat ik ontslagen word, kan ik het geld niet meer krijgen en gaat het misschien nog naar een ander toe op.
4: In het sociaal plan is bij ING geen compensatie geregeld. Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winsten heeft gemaakt. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daarheen gebracht. De finale van de play-offs voor het Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. En FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2, zag commentator Mark Kloostra.
6: Groot feest in Galgenwaard. Want Utrecht wint deze halve finale die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht. Want ze trekken aan het langste eind op naar Volendam. Want ze spelen de finale tegen Ajax.
4: En dat die finale in Volendam wordt gespeeld komt omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege popconcerten. Het weer, vooral in het noorden wat stapelwolken, maar verder veel zon. En het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
3: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkendorphees.nl of kom langs.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
4: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
4: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
4: Het nieuws van 8 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis, vaak duizenden euro's. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Toch zegt ING-bank te kijken wat er nog mogelijk is.
7: Omdat we weten dat dit eraan komt, hebben we samen met de vakorganisaties gevraagd aan het pensioenfonds, bekijk onderzoek naar de voorwaarden waaronder toch die voortzetting van een pensioenopbouw kan plaatsvinden tot na uitdiensttreding.
6: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Hij werkte op Saba bij Defensie als medisch specialist. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn er met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Stephen Colbert heeft zijn allerlaatste Late Show afgerond. Het programma bestaat al meer dan 30 jaar en wordt sinds 2015 gepresenteerd door Colbert. De Amerikaanse zender trekt de stekker eruit. Aan het begin van de show bedankte Colbert de kijkers.
8: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I've meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
6: Veel fans denken dat Colbert van de buis is gehaald door druk van de Amerikaanse president Trump. Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Hier en daar begint het wat drukker te worden helaas. Dat merk je bijvoorbeeld op de A27 Utrecht-Gorkum. Bij Houten slecht nieuws. Voorlopig zijn er 2 rijstroken dicht door slecht wegdek. Dat gaat waarschijnlijk de hele dag duren. Vanaf de Bilt nu een file van 6 kilometer en 10 minuten. Verder een ongeluk met een vrachtwagen op de A73 naar Nijmegen bij Venlo. De weg is daar helemaal dicht. Je wordt daar lokaal omgeleid. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: MFM.

0: yourself. For yourself.
1: MFM.
2: Trophy on the beat.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor van der A.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
5: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
4: Elektrodeskundigen.nl.
6: Ben je op zoek naar verrassende koopjes? Bezoek op eerste of tweede Pinksterdag de mega rommel- en spullenmarkt van de supportersclub van UDI19. Op de voetbalvelden van UDI staan 2 dagen lang 300 kramen opgesteld. Voor ieder wat wils en uitsluitend verkoop van gebruikte goederen. Eerste en tweede Pinksterdag, mega rommelmarkt bij UDI19. De grootste en gezelligste rommelmarkt van Brabant.
2: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
7: En bovendien, tweede Pinksterdag geopend.
2: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
4: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
8: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. De gemeente Beernhees heeft het jaar 2025 afgesloten met €850.000 in de plus. Daarbij komt nog €1,2 miljoen uit de grondexploitatie, waarmee er onder de streep een totaalbedrag van zo'n €2 miljoen overblijft. Volgens wethouder Rien Weideven waren er enkele meevallers met de uitkeringen van het Rijk. Tegenvallers waren er ook, met name de kosten voor de jeugdzorg. Weideven stopt op 4 juni na 28 jaar als wethouder. Een opmerkelijk incident donderdagmiddag in Uden. Een rijinstructeur die scooterles gaf, werd na een ongeval aangehouden voor rijden onder invloed. Het ongeluk gebeurde op de rotonde loopkantstraat Volkelseweg. Een vrouw op een fiets en een scooterrijder die les kreeg, waren daar met elkaar in botsing gekomen. De vrouw raakte gewond en is door ambulancepersoneel behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De instructeur werd na een blaastest aangehouden voor rijden onder invloed en is meegenomen naar het bureau voor een ademanalyse. De eerste nieuwe bewoners van de huurwoningen in het plan Hooghuis in Ravenstein hebben donderdag de sleutel ontvangen. Op de plaats van het oude schoolgebouw van de oude MAVO Piers 12 en later het Carmel College en het Hooghuis Lyceum komen 13 huurwoningen en 12 koopwoningen. Het gaat om duurzame, energiezuinige woningen waarbij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van gerecyclede materialen en waarin warmte wordt opgewekt met een bodemwarmtepomp. Het weer vrijdag zonnig en droog. Het wordt 26 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
9: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het is helaas hier en daar wat langzamer aan het rijden. Onder andere door gaten in de weg bij Houten op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Vanaf Utrecht een file van 15 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht voorlopig. Helemaal dicht is de A28 Zwolle Amersfoort bij Elspeet na een ongeluk. Omrijden kan over de A50 en de A1. En tot slot nog naar de A73 naar Nijmegen. Bij Venlo gebeurde ook een ongeluk. De weg was daar helemaal dicht. Nu is de weg weer vrij. Er staat nog een file van 15 minuten die langzaamaan gaat oplossen. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant

0: jezelf. MFM. Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
5: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
6: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
7: En bovendien, tweede Pinksterdag geopend.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
0: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 100 asielzoekers, voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel, zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, stelde daarvoor een sporthal beschikbaar, vertelt burgemeester Annowietse Hiemstra.
9: Vanaf 11:30, 11:30 zijn de bitjes in elkaar gezet. Rode Kruis had de basisvoorzieningen geregeld. En in die sporthal zijn douches, zijn toiletten, zijn basisvoorzieningen. Zijn er waren stopcontacten om de telefoons op te laden.
8: En vanochtend werden de asielzoekers weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vaak gaat het om duizenden euro's, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
10: Het hangt wel af van je inkomen. Als je veel verdient, dan is de compensatie waarschijnlijk ook hoger. Het hangt ook af van je leeftijd. Het gaat wel echt om de mensen die zo 40, 50 zijn. Dus die vaak misschien 10 tot 20 jaar ergens bij een bedrijf werken. En ook per fonds verschillen die afspraken. Maar met name die mensen die dus in het midden van de carrière zitten, ja, die kunnen echt best wel wat geld gaan mislopen.
8: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemt Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Dan het weer nog, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan een paar opvallende files in het land. Onder andere de A27 Utrecht-Gorkum bij Houten. Gaat in de weg en daarom zijn twee rijstroken voorlopig dicht. Vertraging is nu 10 minuten, maar dat kan later nog wel eens flink oplopen. Verder bergingswerkzaamheden op de A28 naar Amersfoort bij Elspeet. We moeten daar via de af- en oprit omrijden. Hou rekening met ongeveer 10 minuten vertraging. En dan een ongeluk bij knooppunt Hoevelaak op de A28 vanuit Zwolle. Vanaf Nijkerk een half uur vertraging. Er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: NFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Ben je op zoek naar verrassende koopjes? Bezoek op eerste of tweede Pinksterdag de mega rommel- en spullenmarkt van de supportersclub van UDI19. Op de voetbalvelden van UDI staan 2 dagen lang 300 kramen opgesteld. Voor ieder wat wils en uitsluitend verkoop van gebruikte goederen. Eerste en tweede Pinksterdag, mega rommelmarkt bij UDI19. De grootste en gezelligste rommelmarkt van Brabant.
2: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
0: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden. Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl. Kies voor van der A.
3: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. De gemeente Beernhees heeft het jaar 2025 afgesloten met €850.000 in de plus. Daarbij komt nog €1,2 miljoen uit de grondexploitatie, waarmee er onder de streep een totaalbedrag van zo'n €2 miljoen overblijft. Volgens wethouder Rien Weideven waren er enkele meevallers met de uitkeringen van het Rijk. Tegenvallers waren er ook, met name de kosten voor de jeugdzorg. Weideven stopt op 4 juni na 28 jaar als wethouder. Een opmerkelijk incident donderdagmiddag in Uden. Een rijinstructeur die scooterles gaf, werd na een ongeval aangehouden voor rijden onder invloed. Het ongeluk gebeurde op de rotonde Loopkantstraat Volkelseweg. Een vrouw op een fiets en een scooterrijder die les kreeg waren daar met elkaar in botsing gekomen. De vrouw raakte gewond en is door ambulancepersoneel behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De instructeur werd na een blaastest aangehouden voor rijden onder invloed en is meegenomen naar het bureau voor een ademanalyse. De eerste nieuwe bewoners van de huurwoningen in het plan Hooghuis in Ravenstein hebben donderdag de sleutel ontvangen. Op de plaats van het oude schoolgebouw van de oude MAVO Piers 12 en later het Carmel College en het Hooghuis Lyceum komen 13 huurwoningen en 12 koopwoningen. Het gaat om duurzame, energiezuinige woningen waarbij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van gerecyclede materialen en waarin warmte wordt opgewekt met een bodemwarmtepomp. Het weer vrijdag zonnig en droog. Het wordt 26 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
5: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het is wat drukker aan het worden op de weg. Onder andere in het midden van het land. Dat komt ook door een paar bijzonderheden daar. Allereerst de A27 Almere-Utrecht. Tussen knooppunt Eemnes en Bilthoven 10 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Verder gaat in de weg bij Hout op de A27 naar Gorkum. Vanaf knooppunt Rijnsweerd 10 minuten vertraging. En dan de A28 Zwolle-Amersfoort voor Elspeet. Ongeveer 10 minuten extra door een ongeluk. Daar moet je eraf via de af- en de oprit. Daar word je dan lokaal omgeleid. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant.

0: in de Zoom.
1: Weet je nog? Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
1: Elektrodeskundigen.nl. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
4: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
1: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 10 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bedrijven en organisaties moeten rekening houden met een nieuwe golf cyberaanvallen met AI. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Met kunstmatige intelligentie kunnen hackers veel sneller zwakke plekken vinden in beveiligde systemen. Die kunnen zo sneller worden gehackt of platgelegd. Soms gaat het om fouten die al jaren in computerprogramma's zitten en door AI aan het licht komen. Bij twee schietpartijen in Honduras zijn gisteren zeker 25 mensen om het leven gekomen. Bij de eerste schietpartij werden op een plantage 19 arbeiders doodgeschoten door aanvallers. Bij de tweede schietpartij kwamen 6 politieagenten om. Volgens de politie van Honduras hoorden de agenten bij een eenheid die bendes aanpakt. Het vaststellen van een exacte aantal doden is lastig, doordat familieleden lichamen van slachtoffers al hebben meegenomen. Het motief is nog onduidelijk, maar in Honduras is vaak geweld rond bendes en drugshandel. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. Het gaat om medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens die werken aan Europese regels tegen illegale content en desinformatie. Hun namen waren niet weggelakt in gedeelde documenten. Het onderzoek naar de voormalig Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de Britse politie. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het plegen van een ambtsmisdrijf. Uit de stukken die zijn vrijgegeven rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein bleek dat Andrew informatie met hem deelde toen hij als prins handelsgezant was. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. Het weer, zonnig, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden vandaag. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan meerdere files in het midden van het land. Wel opvallend, onder andere op de A27 Almere-Gorkum. Bij Houten, gaten in het wegdek. Twee rijstroken zijn dicht. Vanaf Utrecht-Noord een file van 15 minuten. Dan de A28 Zwolle-Amersfoort. Voor knooppunt Hoevelaken een kwartier. Ook daar een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. En dan de A12 Arnhem-Duitse grens. Het is al vroeg druk voor die Duitse grenscontrole. 5 kilometer en 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Vanaf de start.
1: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
2: Zo ben je terug.
3: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
4: Ben je op zoek naar verrassende koopjes? Bezoek op eerste of tweede Pinksterdag de mega rommel- en spullenmarkt van de supportersclub van UDI19. Op de voetbalvelden van UDI staan 2 dagen lang 300 kramen opgesteld. Voor ieder wat wils en uitsluitend verkoop van gebruikte goederen. Eerste en tweede Pinksterdag, mega rommelmarkt bij UDI19. De grootste en gezelligste rommelmarkt van Brabant.
5: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
3: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
6: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
7: Goedemorgen, ik ben Roy van den Busken. Bij een schietpartij in Magaren is donderdagavond een persoon gewond geraakt. Het gebeurde rond 9:15 op de Dorpenweg. Hulpdiensten rukten massaal uit en ook een traumahelikopter werd ingezet. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt nog naar de 3 verdachten die na de schietpartij zijn gevlucht en vraagt getuigen om zich te melden. Er blijven grote zorgen over de verkeersafwikkeling rond tuinbouwbedrijf Jonkergouw in Schaik. Omwonenden vrezen meer verkeersonveilige situaties door zwaar verkeer via de Broksteeg en Pastoor van Winkelstraat. Volgens een onderzoek van de Klankbordgroep verslechtert de verkeersveiligheid daarmee op meerdere kruispunten. De voorkeur van bewoners blijft een ontsluiting via de Dorpenweg, maar die route ligt gevoelig bij de provincie. De gemeenteraad praat volgende week verder over de plannen en de verkeersveiligheid. En de Goede Doelenweek in Uden heeft dit jaar een recordbedrag opgehaald van ruim 65.000 euro. Het geld wordt verdeeld over 18 landelijke goede doelen. De organisatie bedankt inwoners van Uden en meer dan 450 vrijwilligers voor hun inzet. Volgens voorzitter Jan van den Boom laat de opbrengst zien hoe groot de betrokkenheid is. De volgende editie van de Goede Doelenweek staat gepland voor april 2027. Het weer tot slot. Vanmiddag wordt het zomers warm met temperaturen tussen de 25 en 27 graden. In de loop van de middag zijn er wel wat stapelwolken te zien. Het blijft de komende dagen zonnig en warm. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
8: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het begint drukker te worden onderweg. We zitten nu op de 75 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Onder andere op de A2 Utrecht en Bos, een lange file tussen Nieuwegein en Culemborg. 7 kilometer en 60 minuten, komt door een ongeluk. Verder naar de A27 Utrecht-Gorkum voor Houten. Daar zijn gaten in het wegdek geconstateerd. 2 rijstroken zijn afgesloten. Vanaf de beeld 10 minuten vertraging. En tot slot een ongeluk op de A28 Zwolle-Utrecht bij Amersfoort. 1 rijstrook is dicht. Je hebt nu een kwartier vertraging vanaf Nijkerk. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
0: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het. Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl. Kies voor van der A. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken, zegt de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW Van Oostrom in De Telegraaf. Ook ingrepen in de WW en de WIA zijn wat hem betreft voorlopig niet aan de orde. Volgens Van Oostrom zijn er op dit moment veel grotere problemen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de oplopende inflatie en het volle stroomnet. Eerder eisten ook de vakbonden dat de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel gaan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om het leven. Door bende geweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Microsoft heeft de namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. De gegevens staan in een onderzoeksrapport van een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het gaat om bestanden van medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens. Hun namen waren in de documenten niet zwart gelakt. De ambtenaren werken aan een Europese wet die sociale media verplicht harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. De garage stortte 2 jaar geleden deels in en was daarna onbruikbaar. De hellingen waarmee bezoekers van de ene naar de andere verdieping konden, waren naar beneden gekomen. Niemand raakte daarbij gewond. Uit onderzoek bleek dat bij het ontwerpen van de garage fouten waren gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Het gebouw is verstevigd en sinds vanmorgen rijden er weer auto's naar binnen bij de parkeergarage in Nieuwegein. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het wordt drukker en drukker onderweg. Dat merk je onder andere op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij Alfred Everdingen gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrij en de vertraging lost gelukkig op. Nu nog wel 25 minuten. Dan een nieuw ongeluk bij knooppunt Markiezaad op de A4 Rotterdam richting de Belgische grens. Je hebt een half uur vertraging vanaf Tolen. Verder nog de A27 Utrecht-Gorkum. Bij Houten heb je gaten in het wegdek. 2 rijstroken zijn er dicht en de vertraging is ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
3: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
4: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
5: En bovendien, tweede Pinksterdag geopend.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
6: Goedemorgen, ik ben Roy van den Buske. Bij een schietpartij in Magaren is donderdagavond een persoon gewond geraakt. Het gebeurde rond 9:15 op de Dorpenweg. Hulpdiensten rukten massaal uit en ook een traumahelikopter werd ingezet. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt nog naar de 3 verdachten die na de schietpartij zijn gevlucht en vraagt getuigen om zich te melden. Er blijven grote zorgen over de verkeersafwikkeling rond tuinbouwbedrijf Jonkergouw in Schaik. Omwonenden vrezen meer verkeersonveilige situaties door zwaar verkeer via de Broksteeg en Pastoor van Winkelstraat. Volgens een onderzoek van de Klankbordgroep verslechtert de verkeersveiligheid daarmee op meerdere kruispunten. De voorkeur van bewoners blijft een ontsluiting via de Dorpenweg, maar die route ligt gevoelig bij de provincie. De gemeenteraad praat volgende week verder over de plannen en de verkeersveiligheid. En de Goede Doelenweek in Uden heeft dit jaar een recordbedrag opgehaald van ruim 65.000 euro. Het geld wordt verdeeld over 18 landelijke goede doelen. De organisatie bedankt inwoners van Uden en meer dan 450 vrijwilligers voor hun inzet. Volgens voorzitter Jan van den Boom laat de opbrengst zien hoe groot de betrokkenheid is. De volgende editie van de Goede Doelenweek staat gepland voor april 2027. Het weer tot slot. Vanmiddag wordt het zomers warm met temperaturen tussen de 25 en 27 graden. In de loop van de middag zijn er wel wat stapelwolken te zien. Het blijft de komende dagen zonnig en warm. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
7: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De Pinksterdrukte komt al vroeg op gang. We zitten rond de 160 kilometer file. Veel mensen trekken op uit en gaan gezellig een lang weekend weg. Op de A1 richting Amersfoort heb je een file staan tussen Apeldoorn en Kootwijk. 5 kilometer, 25 minuten door een spoedreparatie. Je moet daar langs over de vluchtstrook. Verder de A4 vanuit Rotterdam naar de Belgische grens. Na een ongeluk is de weg daar weer vrij. Nog wel een half uur vertraging vanaf Tholen. Dan de A27 in beide richtingen file voor de Merwedebrug bij Gorkum. Die heeft even opengestaan. En op de A27 naar Gorkum, daar is een ongeluk gebeurd bij Houten. 2 rijstroken zijn er dicht door schade. Je hebt 20 minuten vertraging vanaf Utrecht-Noord. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: MFM. MFM.
1: Let's go, girls. Come on.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
3: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
4: Ben je op zoek naar verrassende koopjes? Bezoek op eerste of tweede Pinksterdag de mega rommel- en spullenmarkt van de supportersclub van UDI19. Op de voetbalvelden van UDI staan 2 dagen lang 300 kramen opgesteld. Voor ieder wat wils en uitsluitend verkoop van gebruikte goederen. Eerste en tweede Pinksterdag, mega rommelmarkt bij UDI19. De grootste en gezelligste rommelmarkt van Brabant.
5: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
6: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
7: En bovendien, tweede Pinksterdag geopend.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 12 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De man van 68 in een rolstoel die gisteren omkwam bij station Amsterdam-Bijlmer Arena is naar het spoor getrokken door de aanzuigende werking van een trein. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man te dicht bij het spoor stond, waardoor hij werd meegetrokken toen een trein passeerde. De man kwam tussen de trein en het perron terecht. Daardoor is een misdrijf uitgesloten. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De fans van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken, blijkt uit beelden op sociale media. Ze gooiden die hekken naar de politie. Die zegt dat is voorkomen dat fans van Ajax en Groningen met elkaar op de vuist gingen. Volgens Omroep NH werden 4 Ajax-fans aangehouden voor openlijke geweldpleging en voor belediging. De wedstrijd werd in het stadion van Volendam gespeeld omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door concerten van Harry Styles. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De Pinksterdrukte komt verder en verder op gang. Momenteel al meer dan 200 kilometer file. Onder andere op de A12. Het is druk voor de Duitse grenscontrole. Ongeveer 20 minuten daar zo. De andere kant op, dus vanaf de Duitse grens ook een file. Veel Duitsers komen bij ons het Pinksterweekend doorbrengen. 20 minuten vertraging daar ook. Dan een spoedreparatie bij Kootwijk op de A1 vanuit Hengelo naar Amersfoort. Vanaf knooppunt Beekbergen een file van 35 minuten. De weg zelf is daar bijna helemaal dicht. Je kunt er wel langs over de vluchtstrook. Dan gaat in de weg bij Houten op de A27 Almere-Gorkum. Vanaf Utrecht-Noord 8 kilometer, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
5: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
1: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor Van der A. Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: Autocenter Van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
4: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Goedemiddag, ik ben Roy van den Buske. Bij een schietpartij in Magaren is donderdagavond een persoon gewond geraakt. Het gebeurde rond 9:15 op de Dorpenweg. Hulpdiensten rukten massaal uit en ook een traumahelikopter werd ingezet. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt nog naar de 3 verdachten die na de schietpartij zijn gevlucht en vraagt getuigen om zich te melden. Er blijven grote zorgen over de verkeersafwikkeling rond tuinbouwbedrijf Jonkergouw in Schaik. Omwonenden vrezen meer verkeersonveilige situaties door zwaar verkeer via de Broksteeg en Pastoor van Winkelstraat. Volgens een onderzoek van de Klankbordgroep verslechtert de verkeersveiligheid daarmee op meerdere kruispunten. De voorkeur van bewoners blijft een ontsluiting via de Dorpenweg, maar die route ligt gevoelig bij de provincie. De gemeenteraad praat volgende week verder over de plannen en de verkeersveiligheid. En de Goede Doelenweek in Uden heeft dit jaar een recordbedrag opgehaald van ruim 65.000 euro. Het geld wordt verdeeld over 18 landelijke goede doelen. De organisatie bedankt inwoners van Uden en meer dan 450 vrijwilligers voor hun inzet. Volgens voorzitter Jan van den Boom laat de opbrengst zien hoe groot de betrokkenheid is. De volgende editie van de Goede Doelenweek staat gepland voor april 2027. Het weer tot slot. Vanmiddag wordt het zomers warm met temperaturen tussen de 25 en 27 graden. In de loop van de middag zijn er wel wat stapelwolken te zien. Het blijft de komende dagen zonnig en warm. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. Heel veel mensen vieren een lang Pinksterweekend en trekken erop uit. In totaal nu al meer dan 300 kilometer file. Wat opvalt is bijvoorbeeld een spoedreparatie nadat er gaten in de weg zijn aangetroffen op de A27 richting Gorkum file voor Houten. 8 kilometer, 20 minuten, er is één rijstrook open. Verder drukte in Brabant op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel een 30 minuten extra. Dan de N59. De weg is in beide richtingen dicht bij Den Bommel. Komt er een ongeluk, je wordt daar lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Ben je op zoek naar verrassende koopjes? Bezoek op eerste of tweede Pinksterdag de mega rommel- en spullenmarkt van de supportersclub van UDI19. Op de voetbalvelden van UDI staan 2 dagen lang 300 kramen opgesteld. Voor ieder wat wils en uitsluitend verkoop van gebruikte goederen. Eerste en tweede Pinksterdag, mega rommelmarkt bij UDI19. De grootste en gezelligste rommelmarkt van Brabant.
3: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Laagheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
4: En bovendien, tweede Pinksterdag geopend.
5: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op! U kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer. Elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
6: MFM Brabant.
0: Overal.
6: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei dat er 5000 extra Amerikaanse militairen worden gestationeerd in Polen. Vorige week ontstond onrust en verwarring over het aantal Amerikaanse troepen in Polen na een bericht dat de uitzending van nieuwe troepen was afgeblazen. Polen zegt ze nodig te hebben voor het afschrikken van buurland Rusland. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer een dagje op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De Ark van Noach, die al jaren in Krimpen aan de IJssel ligt, gaat misschien weer open voor publiek. Een zakenman uit Biddinghuizen wil het schip kopen en verkoopt erom zijn huis en bedrijf. De 119 meter lange houten ark werd gebouwd door een christelijke ondernemer. De attractie ging in 2012 open, maar ging na een paar jaar weer dicht. De zakenman hoopt ook op donaties van het christelijke evenement Opwekking dat dit weekend in Biddinghuizen wordt gehouden. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
3: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
2: Kies voor Van der A.
3: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
5: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
3: Autocenter Van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
2: Kies voor Van der A.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
6: Ik ben Roy van den Buske. Bij een schietpartij in Magaren is donderdagavond een persoon gewond geraakt. Het gebeurde rond 8:45 op de Dorpenweg. Hulpdiensten rukten massaal uit en ook een traumahelikopter werd ingezet. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt nog naar de 3 verdachten die na de schietpartij zijn gevlucht en vraagt getuigen om zich te melden. Er blijven grote zorgen over de verkeersafwikkeling rond tuinbouwbedrijf Jonkergouw in Schaik. Omwonenden vrezen meer verkeersonveilige situaties door zwaar verkeer via de Broksteeg en Pastoor van Winkelstraat. Volgens een onderzoek van de Klankbordgroep verslechtert de verkeersveiligheid daarmee op meerdere kruispunten. De voorkeur van bewoners blijft een ontsluiting via de Dorpenweg, maar die route ligt gevoelig bij de provincie. De gemeenteraad praat volgende week verder over de plannen en de verkeersveiligheid. En de Goede Doelenweek in Uden heeft dit jaar een recordbedrag opgehaald van ruim 65.000 euro. Het geld wordt verdeeld over 18 landelijke goede doelen. De organisatie bedankt inwoners van Uden en meer dan 450 vrijwilligers voor hun inzet. Volgens voorzitter Jan van den Boom laat de opbrengst zien hoe groot de betrokkenheid is. De volgende editie van de Goede Doelenweek staat gepland voor april 2027. Het weer tot slot. Vanmiddag wordt het zomers warm met temperaturen tussen de 25 en 27 graden. In de loop van de middag zijn er wel wat stapelwolken te zien. Het blijft de komende dagen zonnig en warm. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
7: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het is druk onderweg. Heel veel files en met name recreatieverkeer vanwege het lange Pinksterweekend. Wat opvalt is allereerst een lange file op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Echt en Maastricht-Noord. 19 kilometer en een uur extra. Komt er een pechgeval, een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Verder goed nieuws over de A2 naar Den Bosch. Bij Zaltbommel is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf Culemborg nog een file van 10 kilometer en 30 minuten. Ook een spoedreparatie bij Houten veroorzaakt file op de A27 vanuit Almere. Vanaf Utrecht Noord 8 kilometer en 20 minuten. Er is slechts 1 rijstrook geopend. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
1: Noord-Oost.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
3: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijk@dorphees.nl of kom langs.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
0: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opsporingsdienst Fiat heeft twee mannen opgepakt omdat ze de Europese sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Ze worden onder meer verdacht van het helpen bij inmenging, cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie vanuit Rusland. De Fiat deed meerdere invallen en pakte de mannen uit Amsterdam en Den Haag op. De twee zouden onder meer te maken hebben met een bedrijf dat werd gebruikt voor cyberaanvallen in de Europese Unie. Ze zouden onder meer de servers daarvoor hebben geregeld. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zet het Rode Kruis tenten neer om de mensen die wachten tot ze zich kunnen aanmelden tegen de zon te beschermen. Bij de overvolle opvang zitten nu zo'n 60 mensen op het grasveld te wachten. Het gaat om open tenten, ze zijn dus niet bedoeld om onder te slapen, zegt het Rode Kruis. Vanwege de drukte vangt het COA in Ter Apel alleen nog kwetsbare mensen op. Daardoor moesten de afgelopen nachten tientallen asielzoekers ergens anders heen. In Zandvoort heeft een camping-eigenaar het park afgesloten voor de gasten. Door de afsluiting kan niemand bij zijn spullen. De gasten en de eigenaar hebben al jaren ruzie over nieuwbouwplannen op vakantiepark Zandenvoerde. De eigenaar wil 250 luxe chalets bouwen en daar moeten zo'n 100 staakcaravans voor wijken. De gasten proberen dat tegen te houden. Een rechter had eerder bepaald dat de camping voorlopig mocht open blijven omdat de natuurvergunning nog niet rond is. Maar de eigenaar van het park in Zandvoort heeft de huurovereenkomst met de gasten opgezegd. Manchester City bevestigt het vertrek van Pep Guardiola. De coach zit zondag bij het thuisduel tegen Aston Villa voor het laatst op de bank. Over het vertrek van Guardiola werd al geruime tijd gespeculeerd. De 55-jarige Spanjaard won de afgelopen 10 jaren grote prijzen als de Champions League en 6 keer de Premier League. Het weer, droog en zonnig, het is 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het is druk onderweg. Het is immers het begin van een lang Pinksterweekend en voor veel mensen het moment om op uit te trekken. Dat zien we bijvoorbeeld op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Echt en Meersen. 22 kilometer langzaam rijden. De vertraging is bijna een uur. Ook op de A12 Duitse grens Arnhem tussen de grens en Duiven ongeveer een kwartier vertraging. En na een ongeluk viel op de A50 Apeldoorn-Arnhem. Bij knooppunt Waterberg zijn twee rijstroken dicht. Vanaf Loenen is de vertraging een uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Noord-
4: Zuidoost-Brabant luistert naar NFM Brabant.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Ben je op zoek naar verrassende koopjes? Bezoek op eerste of tweede Pinksterdag de mega rommel- en spullenmarkt van de supportersclub van UDI19. Op de voetbalvelden van UDI staan 2 dagen lang 300 kramen opgesteld. Voor ieder wat wils en uitsluitend verkoop van gebruikte goederen. Eerste en tweede Pinksterdag, mega rommelmarkt bij UDI19. De grootste en gezelligste rommelmarkt van Brabant.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
3: Het is groots. Het is bijzonder. En erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
4: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
5: En bovendien, tweede Pinksterdag geopend.
0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
6: Ik ben Roy van den Buske. Bij een schietpartij in Magaren is donderdagavond een persoon gewond geraakt. Het gebeurde rond 9:15 op de Dorpenweg. Hulpdiensten rukten massaal uit en ook een traumahelikopter werd ingezet. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt nog naar de 3 verdachten die na de schietpartij zijn gevlucht en vraagt getuigen om zich te melden. Er blijven grote zorgen over de verkeersafwikkeling rond tuinbouwbedrijf Jonkergouw in Schaik. Omwonenden vrezen meer verkeersonveilige situaties door zwaar verkeer via de Broksteeg en Pastoor van Winkelstraat. Volgens een onderzoek van de Klankbordgroep verslechtert de verkeersveiligheid daarmee op meerdere kruispunten. De voorkeur van bewoners blijft een ontsluiting via de Dorpenweg, maar die route ligt gevoelig bij de provincie. De gemeenteraad praat volgende week verder over de plannen en de verkeersveiligheid. En de Goede Doelenweek in Uden heeft dit jaar een recordbedrag opgehaald van ruim 65.000 euro. Het geld wordt verdeeld over 18 landelijke goede doelen. De organisatie bedankt inwoners van Uden en meer dan 450 vrijwilligers voor hun inzet. Volgens voorzitter Jan van den Boom laat de opbrengst zien hoe groot de betrokkenheid is. De volgende editie van de Goede Doelenweek staat gepland voor april 2027. Het weer tot slot. Vanmiddag wordt het zomers warm met temperaturen tussen de 25 en 27 graden. In de loop van de middag zijn er wel wat stapelwolken te zien. Het blijft de komende dagen zonnig en warm. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Er staat ruim 500 kilometer file. De meeste vertraging is er in het midden en zuiden van het land. De langste files staan op de A27 Almere richting Gorinchem. Tussen Utrecht-Noord en Houten 20 minuten vertraging door een spoedreparatie. Er is maar 1 rijstrook open. A27 Utrecht richting Breda. Tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorinchem 1/2 uur vertraging. Daar staat een auto met pech. A28 Groningen richting Zwolle. Tussen Assen en afrit Westerbork 1/2 uur extra reistijd. Dat komt door een aanrijding. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen knooppunt Beekbergen en afrit Schaarsbergen 1/2 uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor Van der A.
2: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
5: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
4: Elektrodeskundigen.nl.
6: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
7: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Autocenter Van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
3: Kies voor Van der A.
8: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Dit is MFM.
9: MFM Brabant.
0: Overal.
9: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, naar Nederland gerepatrieerd en zat sindsdien in isolatie. Volgens de WHO zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden zouden verboden worden, dus ook import en tussenhandel. Nederland voert al 20 jaar een beleid waardoor bijdrage aan illegale nederzettingen ontmoedigd wordt. In Amsterdam is vanochtend een jongen korte tijd ontvoerd geweest. Getuigen zagen hoe hij iets voor 9 uur een auto in werd gesleurd. Agenten wisten de auto op te sporen en klem te rijden bij een afrit van de A10. Het slachtoffer zat vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn aangehouden. Een motief voor de ontvoering is nog niet bekendgemaakt. Met de gezondheid van de jongen gaat het goed, al heeft volgens de politie de ontvoering geestelijk wel impact gehad. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. De straf zou uitgevoerd worden met een dodelijke injectie, maar het lukte personeel niet om een geschikte ader te vinden. De veroordeelde had volgens een advocaat zichtbaar pijn bij pogingen de injectie toe te dienen. De executie wordt nu met 1 jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een 3-voudige moord in 1994. Belangenorganisaties zijn tegen zijn veroordeling, omdat er in het strafproces dingen zouden zijn misgegaan. Het weer, het is droog en zonnig, 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wel wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. En morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het lange Pinksterweekend is het erg druk op de weg gestaan. Ruim 600 kilometer file. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. De langste files staan op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven een kwartier vertraging. A27 Almere richting Gorinchem. Tussen Utrecht-Noord en Houten een half uur extra reistijd door een spoedreparatie. Er is maar één rijstrook open. A27 van Utrecht naar Breda tussen Everdingen en Knoopt Gorinchem een half uur oponthoud door een auto met pech. In het noorden van het land is een ongeluk gebeurd op de A28 Groningen richting Zwolle. Tussen Assen en afrit Westerbork een half uur vertraging. En op de A73 Venlo richting Nijmegen tussen Vierdingsbeek en Nijmegen-Dukenburg rijdt dat langzaam. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
12: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
5: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
6: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
7: En bovendien, tweede Pinksterdag geopend.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
8: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
9: Goedemiddag, ik ben Roy van den Buske. Bij een schietpartij in Magaren is donderdagavond een persoon gewond geraakt. Het gebeurde rond 20:15 op de Dorpenweg. Hulpdiensten rukten massaal uit en ook een traumahelikopter werd ingezet. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt nog naar de 3 verdachten die na de schietpartij zijn gevlucht en vraagt getuigen om zich te melden. Er blijven grote zorgen over de verkeersafwikkeling rond tuinbouwbedrijf Jonkergouw in Schaik. Omwonenden vrezen meer verkeersonveilige situaties door zwaar verkeer via de Broksteeg en Pastoor van Winkelstraat. Volgens een onderzoek van de Klankbordgroep verslechtert de verkeersveiligheid daarmee op meerdere kruispunten. De voorkeur van bewoners blijft een ontsluiting via de Dorpenweg, maar die route ligt gevoelig bij de provincie. De gemeenteraad praat volgende week verder over de plannen en de verkeersveiligheid. En de Goede Doelenweek in Uden heeft dit jaar een recordbedrag opgehaald van ruim 65.000 euro. Het geld wordt verdeeld over 18 landelijke goede doelen. De organisatie bedankt inwoners van Uden en meer dan 450 vrijwilligers voor hun inzet. Volgens voorzitter Jan van den Boom laat de opbrengst zien hoe groot de betrokkenheid is. De volgende editie van de Goede Doelenweek staat gepland voor april 2027. Het weer tot slot. Vanmiddag wordt het zomers warm met temperaturen tussen de 25 en 27 graden. In de loop van de middag zijn er wel wat stapelwolken te zien. Het blijft de komende dagen zonnig en warm. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het Pinksterweekend is er druk op de weg. Er staat 750 kilometer file. De meeste vertraging is er in het midden van het land en in Noord-Brabant. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Kelpen Oler en Knoopend Leenderheide een half uur extra reistijd. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur. A16 Rotterdam richting Breda tussen Berkel Roderijs en Rotterdam Feyenoord een kwartier vertraging. Daar zat een auto met pech. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen Afrit Oud-Beijerland en Knoopend Hertogenbosch een half uur. A73 Venlo richting Nijmegen tussen Vierdingsbeek en Nijmegen-Dukenburg een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: make you love me.
1: MFM. Jouw muziek en jouw nieuws. Noordoost-Brabant, hoor je zelf.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
1: Elektrodeskundigen.nl.
3: Ben je op zoek naar verrassende koopjes? Bezoek op eerste of tweede Pinksterdag de mega rommel- en spullenmarkt van de supportersclub van UDI19. Op de voetbalvelden van UDI staan 2 dagen lang 300 kramen opgesteld. Voor ieder wat wils en uitsluitend verkoop van gebruikte goederen. Eerste en tweede Pinksterdag, mega rommelmarkt bij UDI19. De grootste en gezelligste rommelmarkt van Brabant.
4: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
5: En bovendien, tweede Pinksterdag geopend.
6: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs, Prior van Milstraat in Uden.
7: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Dit is MFM.
8: MFM Brabant.
2: Overal.
8: Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Het nieuws van 4 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Actiegroep Extinction Rebellion mag morgen het spoor bij Utrecht Centraal niet blokkeren. Burgemeester Dijksma zegt dat de politie een blokkade zal tegenhouden. Ze noemt het spoor geen plek voor een demonstratie. En verder noemt ze de actie levensgevaarlijk en ook een strafbaar feit. De klimaatgroep wil het treinverkeer morgen vanaf 1 uur 's middags platleggen. Ze eisen dat Nederland zwaardere sancties invoert tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. In april verbood de burgemeester van Utrecht een demonstratie op snelweg A12. Daar trokken de activisten zich niets van aan. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, zat in Nederland in thuisquarantaine en is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. De WHO zegt dat er inmiddels 12 besmettingen zijn vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Daarnaast proberen gezondheidsdiensten nog een klein aantal mensen met een hoog besmettingsrisico op te sporen. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Het scheelt de sector een uitgavenpost van 35 miljoen euro. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. Het lukte personeel na een uur nog niet een geschikte ader te prikken. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Het weer zonnig en droog bij 24 tot 27 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het lange Pinksterweekend is het druk op de weg. Er staat 900 kilometer file. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel om 30 minuten vertraging. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel om 30 minuten. Op de A6 Emmeloord richting Lelystad tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk een kwartier oponthoud na een ongeluk. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 20 minuten. A73 Venlo richting Nijmegen voor Nijmegen-Dukenburg 30 minuten. N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
12: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
4: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijk@dorphees.nl of kom langs.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uursrace? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
5: TV-nieuws op MFM Brabant.
6: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. Het samenscholingsverbod voor jongeren in het centrum van Uden en het Bevrijdingspark stopt maandag. Het verbod was succesvol en hoeft daarom volgens de burgemeester niet te worden verlengd. De politie, BOA's, medewerkers van jongerenwerk en middelbare scholen hebben veel aandacht besteed aan het verbod en de jongeren geïnformeerd en soms ook gecorrigeerd. Volgens de politie is het aantal overlastmeldingen uit het aangewezen gebied inmiddels sterk afgenomen, zo meldt de gemeente in een persverklaring. Bij een botsing tussen enkele zijspanmotoren zijn vanmiddag 3 mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde tijdens een uitje voor bewoners van Huize Katwijk op de John F. Kennedy-baan bij Litooie. 2 voertuigen belanden in de droge sloot langs de weg. De zijspannen werden bestuurd door vrijwilligers van motorclub Health Angels. 2 van hen raakten licht gewond en zijn naar het ziekenhuis Bernhoven gebracht. Ook een passagier moest daarheen. De politie was vandaag nog volop bezig met het onderzoek naar het schietincident in Magaren van gisteravond. Daarbij raakte een man gewond en gingen 3 daders op de vlucht. Er was een ruzie op een boerenerf dat dient als huisvesting voor arbeidsmigranten. Dat liep dus uit op een schietpartij. De omgeving was vanochtend nog afgezet met linten vanwege het onderzoek. Een speurhond zocht de plaats delict af. Er is ook een buurtonderzoek gestart. Het weer, morgen veel zon en droog. Het kan 30 graden worden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
7: Is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is zeer druk op de weg. Door het begin van het langste Pinksterweekend er staat 950 kilometer file. De meeste vertraging is er in de zuidelijke helft van het land. De langste file is dan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Afrit-Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel is de vertraging 30 minuten. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Afrit en Dolder en Nijkerk. Ruim 30 minuten extra reistijd. A73 Venlo richting Nijmegen. Tussen Vierlingsbeek en Nijmegen 3 kwartier. In Limburg op de A76, Duitse grens richting Geleen. Tussen knooppunt Kundenberg en Spouwbeek, 3 kwartier vertraging. De N57, Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam, 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor-kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
4: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. De patiënt ligt op een isolatieafdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. Daar wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van ebola. Om wie het gaat en waar hij of zij de infectie zou hebben opgelopen is niet bekend. Er moet ook in Nederland een wet komen waardoor je kunt checken of je partner een gewelddadig verleden heeft. Minister Van Wil van Justitie hoopt volgend jaar met een concreet voorstel te komen. In Groot-Brittannië is er al zo'n soort wet, die heet Clare's Law. De wet is genoemd naar een vrouw die in 2009 door haar ex werd vermoord. De politie wist dat hij een gewelddadig verleden had, maar zij was daarvan niet op de hoogte. Clare's Law geeft Britten nu het recht om informatie over hun partner op te vragen. Nederlandse juristen waarschuwen wel dat zo'n wet hier kan botsen met privacyregels. De antifascistische beweging Antifa wordt niet op de terrorismelijst gezet. Justitieminister Van Wil zegt dat er volgens de instanties geen sprake is van een gecentraliseerde organisatie. En daardoor is het niet mogelijk om de groepering op de nationale sanctielijst terrorisme te zetten. Vorig jaar september vroeg de Tweede Kamer de minister te onderzoeken of Antifa verboden kon worden. De gemeente Rotterdam heeft 2 vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen omdat ze expres tegen dure auto's botsten. Vervolgens staken ze het verzekeringsgeld in eigen zak. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De mannen botsten met de vuilniswagens tussen 2023 en 2025 zeker 21 keer op een auto. Hoe het verzekeringsgeld of een deel daarvan bij de chauffeurs terechtkwam is niet duidelijk. Pardon, het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw dan veel zon. 24 tot 29 graden. Later in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
6: Is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het lange Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Er staat bijna 900 kilometer file. De meeste files staan in het midden van het land en vooral in de zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Den Bosch West en Waardenburg een half uur vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Knoop het Oude Rijn een half uur. Op de A16 Rotterdam richting Breda is een ongeluk gebeurd tussen Knoop het Ridderkerk en de Moerdijkbrug. Een half uur extra reistijd. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen afrit De Bilt en Nieuwegein een half uur. Op de A73 Venlo richting Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg drie kwartier vertraging. N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Ben je op zoek naar verrassende koopjes? Bezoek op eerste of tweede Pinksterdag de mega rommel- en spullenmarkt van de supportersclub van UDI19. Op de voetbalvelden van UDI staan 2 dagen lang 300 kramen opgesteld. Voor ieder wat wils en uitsluitend verkoop van gebruikte goederen. Eerste en tweede Pinksterdag, mega rommelmarkt bij UDI19. De grootste en gezelligste rommelmarkt van Brabant.
5: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
6: Het is groots. Het is bijzonder. En erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
7: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
8: En bovendien tweede Pinksterdag geopend.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Carwash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
9: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
10: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. Het samenscholingsverbod voor jongeren in het centrum van Ude en het Bevrijdingspark stopt maandag. Het verbod was succesvol en hoeft daarom volgens de burgemeester niet te worden verlengd. De politie, BOA's, medewerkers van jongerenwerk en middelbare scholen hebben veel aandacht besteed aan het verbod en de jongeren geïnformeerd en soms ook gecorrigeerd. Volgens de politie is het aantal overlastmeldingen uit het aangewezen gebied inmiddels sterk afgenomen, zo meldt de gemeente in een persverklaring. Bij een botsing tussen enkele zijspanmotoren zijn vanmiddag 3 mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde tijdens een uitje voor bewoners van Huizen Katwijk op de John F. Kennedy-baan bij Littooien. 2 voertuigen belanden in de droge sloot langs de weg. De zijspannen werden bestuurd door vrijwilligers van motorclub Health Angels. 2 van hen raakten licht gewond en zijn naar het ziekenhuis Bernhoven gebracht. Ook een passagier moest daarheen. De politie was vandaag nog volop bezig met het onderzoek naar het schietincident in Magaren van gisteravond. Daarbij raakte een man gewond en gingen 3 daders op de vlucht. Er was een ruzie op een boerenerf dat dient als huisvesting voor arbeidsmigranten. Dat liep dus uit op een schietpartij. De omgeving was vanochtend nog afgezet met linten vanwege het onderzoek. Een speurhond zocht de plaats delict af. Er is ook een buurtonderzoek gestart. Het weer, morgen veel zon en droog. Het kan 30 graden worden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
11: Is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het lange Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Er staat nu nog ruim 700 kilometer file. Het drukste moment ligt inmiddels wel achter ons. De meeste vertraging is er in de zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen Knoopert Leendeheide en Marhezen, 3 kwartier extra reistijd. Bij Den Haag is een ongeluk gebeurd op de A12 vanuit de richting Utrecht. Tussen Zoetermeer en Den Haag-Malieveld is de vertraging 1/2 uur. 1 rijstrook is dicht. A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Afrit en Dolder en Strand Hulde 3 kwartier. Op de A73 Venlo richting Nijmegen, tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg 3 kwartier vertraging. De A73 Nijmegen richting Venlo, tussen Grubbevorst en Belfeld een half uur oponthoud door een auto met pech. En op de N57 Rotterdam richting Middelburg rijdt het langzaam tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam. De extra reistijd is 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Live MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. In het Radboud UMC in Nijmegen is iemand opgenomen die mogelijk ebola heeft. Het zou gaan om een lage verdenking, zegt het ziekenhuis. En dat betekent dat de kans dat de patiënt inderdaad met het virus besmet is, klein is. Het wordt nog onderzocht. Het is niet bekend om wie het gaat en waar hij of zij die infectie opgelopen zou hebben. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen gaat het zeer besmettelijke ebola-virus al weken rond. Vermoedelijk zijn er tientallen mensen aan overleden. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de WIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. Jette hoopt de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. In Harderwijk zijn twee medewerkers gewond geraakt door een explosie bij een bedrijf. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden aan het pand. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Ze konden het pand zelf verlaten en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon. 24 tot 29 graden dan. Later in het noorden wel kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg en staat nu nog ruim 500 kilometer file. De meeste vertraging is er aan de zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen afwit Sint-Nils-Gestrom en Knoopert Empel een half uur extra reistijd. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Leendeheide en Leende een kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. In het noorden van het land is een ongeluk gebeurd op de A7 Groningen richting Afsluitdijk tussen Tijnje en Oude Haske ruim een half uur vertraging. A58, Bergen-op-Zoom richting Breda, tussen Sint-Willebroort en Breda-West. 20 minuten vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. N57, Rotterdam richting Middelburg, tussen afrit Brielen en de Haringvlietdam. Een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Ariana Grande met Interview. Ik was dit nummer helemaal vergeten dat het bestond.
1: Maar wat is het eigenlijk fantastisch. Wat is het geweldig. Het past wel bij het begin van dit weekend, want dat is het. Het is weekend. Laten we even klappen. En je hebt het toch maar weer gehaald tot het einde van de week. Best knap.
0: Nog beter nieuws. Het is vandaag lekkere weertje.
1: Het is lekkere weertje vandaag. Gewoon een hele mooie lekkere weertje vandaag. En ik kwam er dus achter dat het Pinksterweekend is. Dit weekend ook.
0: Oh ja, dus we hebben een extra dag lekker vrij.
1: In principe een extra dag lekker vrij. Nou, het weer, dat wordt sowieso geweldig. Pinksteren, sowieso. Ik weet dus niet wat het is. Ik ben niet heel christelijk opgevoed vanuit huis. Ik vind het lastig. Kan jij dat mij misschien als christelijke fundamentalist, dat je er bent, dat uit gaan leggen zometeen? Ja, niet tot in de details. Ik hoef het allemaal niet ook zo strikt te weten allemaal. Ga er geen bijbelversen bij halen alsjeblieft. Geen psalmen of zo.
0: Ja. Ik weet dat het twijfelachtig is, dus...
1: Dus dan is Pinkster zou daar niet zo ver vanaf moeten liggen, zeg je eigenlijk. Ja.
0: Ja.
1: Helemaal goed. Het legendarische spel Scooter of Bladblazen komt er zo meteen aan. En muziek van Coda en Simply Red. Maar eerst, gaan we even dansen. Ik ga dansen. Gaat dit meubel het houden, mijn gewicht? Mijn BMW?
0: Ik denk het wel, eigenlijk.
1: Okay. Ga ik dat doen. Nou, dat is MFM Niels en Rutger op MFM Brabant.
0: Hier is Cryptogram.
1: Sneak away with me.

0: Simply Red was dat bij MFM Brabant en Stars. Ik zei het net al, ik ben niet zo christelijk opgevoed, Rutger. En nu is het dus dit weekend Pinksteren, kwam ik erachter. Voor mij betekent dat vooral een extra dag vrij, maar dat was te oppervlakkig, vond jij.
1: Ja, ik vind dat een beetje, ik vind dat niet netjes.
0: Nee, dat snap ik wel. Dus ik moet me iets meer gaan inlezen in het christendom en in wat nou Pinksteren dan precies is. Ja. En daarvoor heb ik jouw hulp in het leven geroepen. Ik ben benieuwd, Rutger. Pinksteren, leg het eens even uit.
1: Ja, ik heb Copilot erop nageslagen. Helemaal niks wijzer geworden.
0: Ja, ja, ja.
1: Toen heb ik mijn goede vriend Peter Steenbergen gebeld.
0: Oké.
1: We gaan overmorgen gaan we het eten. Dat is wel leuk. Of Pinksteren.
0: Ja, Pinksteren, gast. Ja, kom
1: nou,
0: dan.
1: Ik heb hier een map. De Pinksteren map. Even kijken.
0: De Pinksteren map. Ik ben heel benieuwd.
1: Bij Pinksteren vier je dat Pasen alweer 50 dagen geleden is.
0: En dat is het gewoon eigenlijk dus.
1: Nou, de
0: Oké, dat is eigenlijk makkelijker dan ik dacht.
1: De Heilige Geest wordt bij Pinksteren weer uitgestort naar de apostelen. Dat is wat je viert.
0: Oké. Dat vind ik wel mooi.
1: Ja.
0: Nou, dan weet ik dat. Pinksteren, de Heilige Geest, wordt weer uitgestort naar de apostelen. Pasen 50 dagen geleden. Dat klopt helemaal.
1: En wat vroeger traditiegetrouw nog met Pinksteren was, was dat een hele hoop vijftigers naar Limburg gingen om daar naar rockbands te kijken. Maar volgens mij is dat niet meer.
0: Ik hoop het niet.
1: Pinksteren.
0: Het lijkt me ook heel saai eigenlijk.
1: Ja.
0: We zijn alleen maar slapen en zo. Ja. Camping. Laten we even luisteren naar een mooie psalm. De Heer van Pinksteren.
1: Zo.
0: Ja, dat is wel genoeg. Nou, we snappen het. Pinksteren.
1: Als je
0: maandag
1: nog meer gaat draaien, komt er eigenlijk iemand langs met een collectepotje. Dus
0: ja, dat
1: moet ook oppassen.
0: En met zo'n flyer dat je moet gaan inlezen en zo.
1: Ja.
0: Ik ben een stuk wijzer geworden. Rutger, dankjewel. Olivia D. nu bij MFM. Nice to meet you.

0: London Burning van Rudimental hoorde je bij MFM Brabant.
1: Ondertussen half zeven op deze fantastische mooie dag. Onze pizza is bezorgd, Rutger. Ga jij er even naartoe.
2: Okay.
1: Gaan wij ondertussen even eten. Maar over, nou ja, minder dan 10 minuten... hoor je hier een legendarisch radiospel. Het heeft iets te maken met een scooter en een bladblazer. En we hebben een hele blije kandidaat zometeen aan de lijn. Blijf erbij.
3: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. Het samenscholingsverbod voor jongeren in het centrum van Uden en het Bevrijdingspark stopt maandag. Het verbod was succesvol en hoeft daarom volgens de burgemeester niet te worden verlengd. De politie, BOA's, medewerkers van jongerenwerk en middelbare scholen hebben veel aandacht besteed aan het verbod en de jongeren geïnformeerd en soms ook gecorrigeerd. Volgens de politie is het aantal overlastmeldingen uit het aangewezen gebied inmiddels sterk afgenomen, zo meldt de gemeente in een persverklaring. Bij een botsing tussen enkele zijspanmotoren zijn vanmiddag 3 mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde tijdens een uitje voor bewoners van Huize Katwijk op de John F. Kennedy-baan bij Littooien. 2 voertuigen belanden in de droge sloot langs de weg. De zijspannen werden bestuurd door vrijwilligers van motorclub Health Angels. 2 van hen raakten licht gewond en zijn naar het ziekenhuis Bernhoven gebracht. Ook een passagier moest daarheen. De politie was vandaag nog volop bezig met het onderzoek naar het schietincident in Magaren van gisteravond. Daarbij raakte een man gewond en gingen 3 daders op de vlucht. Er was een ruzie op een boerenerf dat dient als huisvesting voor arbeidsmigranten. Dat liep dus uit op een schietpartij. De omgeving was vanochtend nog afgezet met linten vanwege het onderzoek. Een speurhond zocht de plaats delict af. Er is ook een buurtonderzoek gestart. Het weer, morgen veel zon en droog. Het kan 30 graden worden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het was een drukke spits. Er staat nu nog ruim 200 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Een half uur extra reistijd. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Knopert Leendeheid en Afrit Valkenswaard. 20 minuten vertraging na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A27 Utrecht richting Breda tussen Knopert Everdingen en Werkendam een half uur. En 57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam 3 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
6: Hoor jezelf.
3: MFM.
6: MFM.
7: 1, 2, 3...

0: Yes, je hoort een Slater met Dance bij MFM Brabant. Dan is het nu tijd voor scooter of bladblazer. Op de straat wordt het ook wel
1: Scuba of bladja.
0: Scuba of bladja.
1: Ja, op straat. Klopt.
0: Deze week doet Jaden mee. Hallo Jaden.
2: Hallo, goeiedag.
0: Zometeen krijg je het geluid te horen van een scooter of van een bladblazer. En jij moet raden welke van de twee het is. En als je het goed raadt, dan krijg jij een huismerk blikje cola van ons.
2: Spannend.
0: Is het allemaal duidelijk voor jou?
2: Zeker weten, ik heb er zin in.
1: Oké. Daar komt het geluid aan. Ik zou zeggen, let heel goed op.
0: Wauw. Oké.
1: Dit was het geluid. Ja, hiermee moet je het wel doen. Je mag hem ook eigenlijk niet nog een keer horen. Dus dit is alles wat je hebt.
2: Het klonk eigenlijk meer als een neerstortend vliegtuig, maar...
1: Neerstortend vliegtuig? Heb ik niet vaker gehoord.
2: Ik ga voor deze keer voor een scooter.
1: Je gaat een scooter.
2: Ik denk dat het een scooter is.
1: Oké. Even de grote gouden envelop van de jury weer even zoeken. Ik weet niet wat het
0: heb je die niet in de mail? Die heb je toch gewoon in de mail gekregen?
1: Oh, ik heb hem erbij. Ja. Oh, je hebt hem. Oké. Jij zei dus scooter, Jaden.
0: Ja.
1: En... Dat is goed!
2: Yes!
1: Lekker man!
2: Blikje cola.
1: Cola, helemaal goed. Van harte gefeliciteerd. Het huismerk Blikje Cola komt inderdaad zo snel mogelijk mee, toch? Dat gaan we regelen.
2: Dit is waar ik over heb gedroomd, echt waar. Bedankt. Wow.

0: Zij kan best redelijk zingen. Ik doe het er niet na. Celeste was dat bij MFM Brabant en Love is Back.
1: Waarom doe je het niet na?
0: Nou ja, als ik dat zou nadoen... Nee, dat ga ik je niet. Dat wil ik geen mensen aandoen. Dat gaan we gewoon niet doen. Dat lijkt me geen goed idee.
1: Oké. Okay.
0: Nee, het is nu. Ondertussen. 7:10 inderdaad. Zometeen op MFM Brabant. Ik hoorde dat jij nogal van het koken bent de laatste tijd.
1: Ik heb een nieuw recept.
0: Ja.
1: En dat is toch best wel vet.
0: En het heeft uren gekost aan voorbereiding en weet ik veel wat in de keuken, hè?
1: Het kost uren om te maken, ja.
0: Het kost uren om te maken.
1: Ja.
0: Ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Het recept van Rutger. Rutgers recept, want het allitereert zo lekker. Zometeen op MFM Brabant. En nog een verhaal over rattenoverlast. Lekker dan. Nou, vooruit dan maar. Dat zijn geen reptielen, hè, ratten? Nee.
1: Maar ik denk dat die rattenoverlast ook wel komt door mijn recept.
0: Ja.
1: Ja.
0: Is ook zo.
1: Wat heel veel kaas.
0: Ja, dat vinden die lekker. Dat vinden ze lekker, denk ik.
1: Ja.
0: Oké, de Strokes nu. Reptilia, nu bij MFM. Rama.

0: muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veldje van een voetbalclub. Daarbij werden ook branden gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden wil ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marleen de Roy.
3: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en VIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet, het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
2: Ja, toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. En de Italiaan Alberto Bettil heeft de 13e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Bettil behoorde tot een kopgroep van 15, deelde de slotklim het beste in. Het peloton kwam met 13 minuten achterstand over de streep en in het klassement veranderde niets. Eulalio behoudt de roze leiderstrui voor Vinkegaard en Arendsman. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog wel een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
4: Is Edwin Gerritsen van de ANWB. De avondspits is nog niet voorbij. Er staan nog 150 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten oponthoud. A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven een kwartier. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en Knooppunt Bankhoef 20 minuten. De N57 Rotterdam richting Middelburg voor de Haagvlietdam 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Kleef met The Troubles. The Troubles is ook een periode van de Ierse geschiedenis.
1: Niet zo'n hele fraaie periode, heb ik het idee.
0: Ik vraag me af, is anders het expres gedaan? Weten. Want ze zijn wel Iers? Denk ik niet.
1: Het was namelijk best een vrolijk nummer. Ja. Dus, weet je, soms heb je dat soort nummers. Die bestaan ook. Och man, we waren vandaag bij jou thuis, Rutger. Gezellig was dat op zich.
0: Het was wel gezellig.
1: Maar een huisgenoot van jou, die was de hele tijd quotes aan het gooien van... Ik denk, waar is dit van? Echt van die uitspraken die gewoon niet te plaatsen zijn. Gewoon onsamenhangende Engelse bullshit, voor mijn gevoel. Ja. Dus wij toch eventjes vragen of hij niet in een psychose zat of zo. Dat viel allemaal mee, gelukkig. Het was van een rapper en die heet Logic. Ik kende hem dus helemaal niet.
0: Ja, Logic heeft één heel bekend nummer. En voor de rest valt het wel mee op zich. Maar mijn huisgenoot die quote de hele dag een stukje tekst. Wat eigenlijk refereert naar dat nummer. Hij roept de hele dag... I killed a pussy, who can relate? Pussy! Dat roept hij de hele dag.
1: Ik denk echt, wat is dat? Maar dat is dus dit?
0: Nee, dus niet dit. I've been on a low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. I feel like my life ain't mine. Who can relate?

0: Charlie XCX met rock music bij MFM.
1: Nu een bijzondere juridische saga die al bijna, meer dan 3 jaar lang gewoon voortduurt. Het gaat over ratten, dat is altijd fijn.
0: Kijk eens.
1: Maak je geen zorgen, dit is in Zeeland. Dus het grootste gedeelte van ons uitzendgebied is veilig. Maar als je in Zeeland woont, moet je dus even af. Moet je even oppassen. Dat valt allemaal best wel mee. Het was een vaag verhaal, al moet ik het zelf zeggen. Het ging over een buurman en die had een kippenren en 2 grote vogelkooien. En op een gegeven moment was dat allemaal voer natuurlijk. Je hebt allemaal voer nodig voor die beesten. Maar wie vinden dat voer ook lekker?
0: Ratten.
1: Ratten vinden dat ook fantastisch. En dan snap ik best dat je misschien als buurman zegt, hey, al die dingen voor jou, van jou, al die beesten, daar komen ratten op af. En ratten zijn natuurlijk niet hele schattige, aaibare dieren. Al ken ik wel iemand die ooit een rat als huisdier heeft gehad.
0: Ik ook.
1: Het kan dus gewoon, ja.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk is de conclusie waar ik nu op uitkom. Hè, uiteindelijk is er dwangsom moest er betaald worden, echt duizenden euro's en zo. Vind het onnodig. Ratten zijn hartstikke lieve dieren. Doe geen vlieg kwaad. En kan je prima als huisdier houden. Daarmee was een hele grote juridische saga voorkomen.
0: Weet je wat het leuke is aan ratten? Het is gewoon hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Als je 1 rat hebt, heb je er ook gewoon 1000, weet je. Dat is
1: precies.
0: Altijd het leuke eraan.
1: En wat jij zegt, Rutger, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Dus ik snap het probleem niet. Want op een gegeven moment waren er tientallen, honderden ratten. Maar wat maakt het uit, joh?
0: En ik wil niet met verhaal. Ik wil niet dat je aankomt met zo'n verhaal van ratten hebben geen ziel. Dat zijn katten. Je haalt ze door elkaar.
1: Katten hebben geen ziel, inderdaad. Laat dat even duidelijk zijn. Ratten, helemaal niks mis mee. Zie 1000 euro's dwangsom. Ik vind dat een beetje overdreven.
0: Onzin.
1: Maar ja, goed, dat zegt de rechter. En ja, dat is ook een groot goed, hè, in Nederland. De rechtspraak.
0: Zomerse muziek nu bij MFM Brabant. We beginnen met een Egyptisch nummer. Ik weet niet hoe die heet. Ja, goed.
1: Het is niet uitspreken, want het is een taal. Ik ga proberen. Como Tosca Delica. Zoiets.
0: En daarna komt we gaan daar nog El Mismo Sol draaien van
1: Alvaro Soler. Oh, wat zomers.
0: Dat vindt jouw oma wel leuk.
1: Speciaal voor mijn oma, Alvaro Soler. Zometeen na deze.

0: Barbaro Soler was dat en Mismo Sol bij MFM Brabant. Ondertussen is het precies 7:30 en zometeen, Rutger, oh, daar ben ik zo benieuwd naar. Je hebt urenlang in de keuken gestaan om een bepaald recept te ontwikkelen. Ontwikkelen is wel een goede woord.
1: Precies 1 uur heb ik in de keuken gestaan.
0: Ja. Precies.
1: Ja.
0: En dat dus heeft te maken met de bereidingstijd van het recept natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. Dus als je precies 1 uur over hebt en je wil iets heel lekkers en vullends en vettigs, dan is dit wel een goede optie.
0: Het is wel vettig. Goede bodem voor als je vanavond gaat suipen.
2: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
3: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. Het samenscholingsverbod voor jongeren in het centrum van Uden en het Bevrijdingspark stopt maandag. Het verbod was succesvol en hoeft daarom volgens de burgemeester niet te worden verlengd. De politie, BOA's, medewerkers van jongerenwerk en middelbare scholen hebben veel aandacht besteed aan het verbod en de jongeren geïnformeerd en soms ook gecorrigeerd. Volgens de politie is het aantal overlastmeldingen uit het aangewezen gebied inmiddels sterk afgenomen, zo meldt de gemeente in een persverklaring. Bij een botsing tussen enkele zijspanmotoren zijn vanmiddag 3 mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde tijdens een uitje voor bewoners van Huizen Katwijk op de John F. Kennedy-baan bij Littooije. 2 voertuigen belanden in de droge sloot langs de weg. De zijspannen werden bestuurd door vrijwilligers van motorclub Health Angels. 2 van hen raakten licht gewond en zijn naar het ziekenhuis Bernhoven gebracht. Ook een passagier moest daarheen. De politie was vandaag nog volop bezig met het onderzoek naar het schietincident in Magaren van gisteravond. Daarbij raakte een man gewond en gingen 3 daders op de vlucht. Er was een ruzie op een boerenerf dat dient als huisvesting voor arbeidsmigranten. Dat liep dus uit op een schietpartij. De omgeving was vanochtend nog afgezet met linten vanwege het onderzoek. Een speurhond zocht de plaats delict af. Er is ook een buurtonderzoek gestart. Het weer, morgen veel zon en droog. Het kan 30 graden worden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem. Voor knooppunt Bankhoef 10 minuten. A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg en Ulvenhout 10 minuten. Op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Voor de Haringvlietdam 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noordoost-Brabant.

0: Keen hoorde je bij MFM Brabant. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En Sovereign Light Café. Rutger, dit is het moment waar mensen jaren lang naar uit hebben gekeken. Ja. Je staat bekend om je recepten. Je hebt een tijdje geleden coquilles kwam je mee aan.
1: Ja, lekker.
0: Familierecept was dat.
1: Ja.
0: Dat soort dingen, dat maak je allemaal. En nu trok jij maar aan de mouw laatst en zei je maar dit moet het volk weten.
1: Ja.
0: Dit doe jij voor het volk.
1: Ik maak dit eigenlijk, ik heb het de afgelopen 3 weken, ik heb er een beetje een obsessie mee, ik heb het de afgelopen 3 weken bijna iedere dag gemaakt.
0: Ja.
1: Behalve afgelopen donderdag, want ja, toen moest ik een nachtje in de cel.
0: Maar oh ja. Dat is dan, ja, en dat wil ze ook niet voor jou maken. Het is niet dat jij daar je etenswensen even op tafel neer kan leggen. Ja, dat ze daar heel redelijk mee zijn.
1: Ik had het wel heel lief gevraagd, ja, maar ze zeggen, ja jongen, je hebt zoveel vandalisme gepleegd. Ja. Dat is echt, we gaan helemaal niks voor jou doen.
0: Ja. Al die bushokjes in Bergen helemaal kapot. Ja. Dat klopt, ja. Was niet chic van jou. Maar goed.
1: Was niet netjes, maar
0: dat is een ander
1: vergeten,
0: verhaal.
1: Vergeven, ja. Ja, vind ik zelf van, hè.
0: Keukenprins Rutger, kom maar op met jouw recept. Ik heb hoge verwachtingen.
1: Het is eigenlijk een soort van magnetron-tosti.
0: Magnetron-tosti.
1: Ja, je hebt een boterham. Okay. Ik ga altijd zelf voor naar de bakker hiervoor. Gewoon lekker goed brood.
0: En zelf bakken?
1: Dat kan ik toch niet? Ik zit in de cel, kun je niet zelf bakken, hè?
0: Oké, okay. Nee, dan heb je een punt. Ja, ga verder.
1: Ja, dan pak je kaas. Jong belegen, die goede kopen.
0: Ja. Goed, ja.
1: En dat gooi je allemaal op de boterham. En dan leg je de boterham in de magnetron. Mm-hmm. En dan zet je hem aan voor een uurtje en dan is dat echt lekker. Dat kaas gaat voor helemaal smelten en dan wordt het hard weer. En dan gaat het weer smelten en wordt het weer hard. En wordt het zwart geblakend en dan weet je dat je goed zit.
0: En moet er ook iets van rookontwikkeling bij komen?
1: Dat kan, maar dat ligt aan de wattage.

0: wasmachine wat je gebruikt. Ja. Maar
1: wat is het wattage wat je zou aanraden?
0: Mijn magnetron gaat maximaal tot de 900 watt. Ja. Dus ja.
1: Jij zegt eigenlijk, zet die vol aan, die magnetron, een uurtje lang.
0: Ja.
1: Die kaas flink laten smelten en weer hard laten worden. En weer laten smelten en weer hard laten worden. Ja. En dan komt het allemaal goed.
0: Ja.
1: Oké, okay, Rutger. Ik snap wel, langzamerhand, waarom ze jou de keukenprins noemen eigenlijk. Ik begrijp het wel.
0: Dank je wel.
1: Ik ga het maken binnenkort, als ik dan niet weer vastzit. Dus jouw applausje. Lekker man, doe je goed. We weten je te vinden voor recepten.
2: Of als je nog een bushokje kapot moet hebben, kun je mij ook bellen.

Magdalena B. met Killing Time hoorde je bij MFM Brabant. Zo. Niels die is dus heel even naar het toilet. En hij stuurde mij net een appje met... Ben kakke, maak jij maar even radio. Dus bij deze. Ik heb alleen helemaal niks om over te praten. Wat gaan jullie allemaal doen met het Pinksterweekend? Ik heb dus gehoord dat heel veel mensen met Pinksteren altijd naar de Woonboulevard gaan. Ik weet wat ik dus niet ga doen. Ik haat Woonboulevards echt insane. Ik ben gewoon na 5 minuten altijd helemaal klaar met alle woningwinkels. Ik wil daar weg. Iedereen slentert. Tot zover eigenlijk een beetje mijn rant. Ik hoop dat jullie een heel fijn Pinksterweekend gaan hebben wel. Of je nou naar de Woonboulevard gaat of niet. En over boulevards gesproken trouwens. Ik heb hier een heel leuk nummer voor jullie klaarstaan. Van Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Die komt er zo meteen aan. Hier eerst is Girl in Red met Phantom Pain. Het gaat wel lekker met mij. Nou ja.

0: FM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de Iranoorlog. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij dat overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over anderhalve maand in Ankara, waar ook president Trump zal aanschuiven. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Hij zegt dat de Fransen hem lief zijn.
3: Et oui, c'est pour toutes ces raisons, c'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
2: De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond, schrijft de Telegraaf. Het gebeurde vlakbij het schoolplein. Volgens de krant is het slachtoffer een jongen van 7 en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. Een man van 20 is tot 5 maanden celstraf veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk, omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Deze verslaggever van RTV Utrecht was bij die rechtszaak.
4: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte, die een Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet.
2: Een andere verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat hij het vuurwerk wilde gebruiken tegen de politie. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen dan weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
5: Is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Hengelo richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. A12 Arnhem richting Duitse grens, 10 minuten oponthoud. A27 Gorkum richting Utrecht voor knooppunt Everdingen, 10 minuten. En op de A58 Tilburg richting Breda, tussen Tilburg-Reesel en Ulvenhout, een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. Het samenscholingsverbod voor jongeren in het centrum van Uden en het Bevrijdingspark stopt maandag. Het verbod was succesvol en hoeft daarom volgens de burgemeester niet te worden verlengd. De politie, BOA's, medewerkers van jongerenwerk en middelbare scholen hebben veel aandacht besteed aan het verbod en de jongeren geïnformeerd en soms ook gecorrigeerd. Volgens de politie is het aantal overlastmeldingen uit het aangewezen gebied inmiddels sterk afgenomen, zo meldt de gemeente in een persverklaring. Bij een botsing tussen enkele zijspanmotoren zijn vanmiddag 3 mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde tijdens een uitje voor bewoners van Huize Katwijk op de John F. Kennedy-baan bij Littooien. 2 voertuigen belanden in de droge sloot langs de weg. De zijspannen werden bestuurd door vrijwilligers van motorclub Health Angels. 2 van hen raakten licht gewond en zijn naar het ziekenhuis Bernhoven gebracht. Ook een passagier moest daarheen. De politie was vandaag nog volop bezig met het onderzoek naar het schietincident in Magaren van gisteravond. Daarbij raakte een man gewond en gingen 3 daders op de vlucht. Er was een ruzie op een boerenerf dat dient als huisvesting voor arbeidsmigranten. Dat liep dus uit op een schietpartij. De omgeving was vanochtend nog afgezet met linten vanwege het onderzoek. Een speurhond zocht de plaats delict af. Er is ook een buurtonderzoek gestart. Het weer, morgen veel zon en droog. Het kan 30 graden worden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Hengelo richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. A58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg en Ulvenhout 10 minuten. En op de N57 Rotterdam richting Middelburg voor afrit Hellevoetsluis 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant

Jouw muziek en jouw nieuws. Noordoost-Brabant, hoor jezelf.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar brief die ze online deelde, schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Gabbard kwam onlangs in opspraak omdat ze direct betrokken was bij de doorzoeking van een verkiezingskantoor van Atlanta vanwege een onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude. Trump verloor daar in 2020. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om de opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste van die storingen werden veroorzaakt door derden, bijvoorbeeld bij koperdiefstal of aanrijdingen. En nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger op internationale wateren opgepakt en meegenomen naar Israël. 2 andere Nederlanders kwamen vanmiddag al aan en verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met vrienden en familie.
3: Ja, ik maakte me ongelooflijk veel zorgen. Kijk, je bereidt je al een beetje voor. Maar totdat de video van Benneke Veer kwam.
4: De Israëlische minister.
3: De manier hoe hij zich mishandelde en vernederde. Ja, ik hield mijn hart vast. Omdat ik denk van, ja, daar zit Pieter.
2: Ja, een 6e Nederlander die naar huis komt heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later vanavond terugkeren. Het weer dan vannacht helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon. 24 tot 29 graden. In de loop van de dag in het noorden ook wat bewolking. Kans op een bui. Daar. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen knooppunt Oudijk en Zevenaar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. Het samenscholingsverbod voor jongeren in het centrum van Uden en het Bevrijdingspark stopt maandag. Het verbod was succesvol en hoeft daarom volgens de burgemeester niet te worden verlengd. De politie, BOA's, medewerkers van jongerenwerk en middelbare scholen hebben veel aandacht besteed aan het verbod en de jongeren geïnformeerd en soms ook gecorrigeerd. Volgens de politie is het aantal overlastmeldingen uit het aangewezen gebied inmiddels sterk afgenomen, zo meldt de gemeente in een persverklaring. Bij een botsing tussen enkele zijspanmotoren zijn vanmiddag 3 mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde tijdens een uitje voor bewoners van Huize Katwijk op de John F. Kennedy-baan bij Litoje. 2 voertuigen belanden in de droge sloot langs de weg. De zijspannen werden bestuurd door vrijwilligers van motorclub Health Angels. 2 van hen raakten lichtgewond en zijn naar het ziekenhuis Bernhoven gebracht. Ook een passagier moest daarheen. De politie was vandaag nog volop bezig met het onderzoek naar het schietincident in Magaren van gisteravond. Daarbij raakte een man gewond en gingen 3 daders op de vlucht. Er was een ruzie op een boerenerf dat dient als huisvesting voor arbeidsmigranten. Dat liep dus uit op een schietpartij. De omgeving was vanochtend nog afgezet met linten vanwege het onderzoek. Een speurhond zocht de plaats delict af. Er is ook een buurtonderzoek gestart. Het weer, morgen veel zon en droog. Het kan 30 graden worden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

back into the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het COA. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet ter beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Er zijn 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo en 7 doden, maar het zijn er waarschijnlijk meer, zegt de WHO.
3: But we know the epidemic in DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths.
2: Volgens de BBC zijn Britse wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rally in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veld bij een voetbalclub. Daarmee werden brandjes gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar ontslagbrief schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Oorlogsveteraan Gabbard is geen voorstander van militair ingrijpen door de VS. Haar invloed op president Trump was beperkt, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
4: Ze hoorde niet bij Trumps kring van vertrouwelingen en werd volgens berichten zelfs buitenspel gezet met de militaire acties in Venezuela en Iran.
2: Een anonieme bron zegt tegen Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Het weer dan vannacht helder, morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat tussen afrit Beek en Zevenaar een file met 20 minuten oponthoud. 1 rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. Het samenscholingsverbod voor jongeren in het centrum van Uden en het Bevrijdingspark stopt maandag. Het verbod was succesvol en hoeft daarom volgens de burgemeester niet te worden verlengd. De politie, BOA's, medewerkers van jongerenwerk en middelbare scholen hebben veel aandacht besteed aan het verbod en de jongeren geïnformeerd en soms ook gecorrigeerd. Volgens de politie is het aantal overlastmeldingen uit het aangewezen gebied inmiddels sterk afgenomen, zo meldt de gemeente in een persverklaring. Bij een botsing tussen enkele zijspanmotoren zijn vanmiddag 3 mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde tijdens een uitje voor bewoners van Huize Katwijk op de John F. Kennedy-baan bij Littooien. 2 voertuigen belanden in de droge sloot langs de weg. De zijspannen werden bestuurd door vrijwilligers van motorclub Health Angels. 2 van hen raakten licht gewond en zijn naar het ziekenhuis Bernhoven gebracht. Ook een passagier moest daarheen. De politie was vandaag nog volop bezig met het onderzoek naar het schietincident in Magaren van gisteravond. Daarbij raakte een man gewond en gingen 3 daders op de vlucht. Er was een ruzie op een boerenerf dat dient als huisvesting voor arbeidsmigranten. Dat liep dus uit op een schietpartij. De omgeving was vanochtend nog afgezet met linten vanwege het onderzoek. Een speurhond zocht de plaats delict af. Er is ook een buurtonderzoek gestart. Het weer, morgen veel zon en droog. Het kan 30 graden worden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het Rode Kruis. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet als beschutting tegen de zon. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. Hij is hiermee de eerste van het kabinet die dat doet. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Het officieel vastgestelde ebola-besmettingen staat op 82 in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. De Amerikaanse inlichtingenchef Tulsi Gabbard stapt op. Ze schrijft in haar ontslagbrief dat haar man ernstig ziek is en hem volledig wil steunen. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat het Witte Huis Gabbard onder druk heeft gezet om op te stappen. Ze drong niet door tot president Trumps vertrouwelingen en had in de praktijk weinig invloed. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste storingen werden veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. Het scholingsverbod voor jongeren in het centrum van Uden en het Bevrijdingspark stopt maandag. Het verbod was succesvol en hoeft daarom volgens de burgemeester niet te worden verlengd. De politie, BOA's, medewerkers van jongerenwerk en middelbare scholen hebben veel aandacht besteed aan het verbod en de jongeren geïnformeerd en soms ook gecorrigeerd. Volgens de politie is het aantal overlastmeldingen uit het aangewezen gebied inmiddels sterk afgenomen, zo meldt de gemeente in een persverklaring. Bij een botsing tussen enkele zijspanmotoren zijn vanmiddag 3 mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde tijdens een uitje voor bewoners van Huizen Katwijk op de John F. Kennedy-baan bij Littooije. 2 voertuigen belanden in de droge sloot langs de weg. De zijspannen werden bestuurd door vrijwilligers van motorclub Health Angels. 2 van hen raakten lichtgewond en zijn naar het ziekenhuis Bernhoven gebracht. Ook een passagier moest daarheen. De politie was vandaag nog volop bezig met het onderzoek naar het schietincident in Magaren van gisteravond. Daarbij raakte een man gewond en gingen 3 daders op de vlucht. Er was een ruzie op een boerenerf dat dient als huisvesting voor arbeidsmigranten. Dat liep dus uit op een schietpartij. De omgeving was vanochtend nog afgezet met linten vanwege het onderzoek. Een speurhond zocht de plaats delict af. Er is ook een buurtonderzoek gestart. Het weer, morgen veel zon en droog. Het kan 30 graden worden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
3: Stef Banstra met het NWS Journaal. De gemeente Stadskanaal opent opnieuw een nachtopvang voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. Het gaat om 60 tot 70 mensen voor wie nog een plek gezocht moest worden. Medewerkers van het Rode Kruis hebben eerder maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. De gemeente Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke noodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het ebola-virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. En dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. Dat is volgens internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, waren eerder vandaag al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. En spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens ProRail werd het grootste deel van die storingen veroorzaakt door anderen,

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: Ravenstein, Os, Ude en Loosbroek. Hoor jezelf. MFM Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen in kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbraken Blommaert is overleden. Zij zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.